tien schier, bekleren voel van begieren, maar zag schier. Ik leid op een eigen schier, als je het me gebeten. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar beplist ding zeg, die ganze shit me gebeten. Zal me hoeken voor die ganze toys, want ga je